The association met Never My Love. Ek gee verder met net die beste musiek, die stasie met die hart van goud. Nou het ek vir jou Annie Schulde en Jan Keyser, If You Go, Kane Brown met Thunder in the Rain, en dan terug op eie bodem met Annelie van Rooyen, Wie Reis Saam.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

En dis hoe Rudy van Deventer ons volgen groet, prachtige klanke van Nieuwe Lof en Stella met hier by die troon. Voordat Lady Gaga saam met Bradley Cooper met Shallow, Ace of Base, All That She Wants, en Grant Phillips met Can I Ask You a Favor Please. Dis net voor 5 op hierdie donderdag môre en jy's ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

klanke wat jy onthou van Michael Learns to Rock met Paint My Love, also Cordelia met Tussen die Duivel en die Diep Blou See. Donderdagmore saam met Bosveld Studio 107.5, muziek nou van Beck & Trainor met Better When I'm Dancin'.

Musiekvideo van Cyndi Lauper met Girls Just Want to Have Fun, The Woodpeckers met Hillbilly Rock, Hillbilly Roll en de Coronel Dye met Breek die Mure Af. Jy luister saam na Bosveld stuur op 107.5, maar onthou jy nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur? Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Plaas ek het talent nou van Appel met Sterre.

0: En die was ook een groot een geweest vir hierdie mens, nee, Sluisan en Siswa en Lassie en vir die Bosal ontbijt vir donderdagochtend. The news is next.
1: Hartmark!

So is ek een tienersensatie gewees hierdie Lauren Coughlin, is het Afrikaanse tienersensatie, en toe vroeg in haar twintigs, toe besluit sy, die muziekwereld is nie van nie, dit is te druk. Ek het vir jou hierdie ene van Albert Hamilton, Albert West, om ons nader te neem aan die tiener nie so vrek, Let's give a little love. Hoekom nie? Lewe is ons boos genoeg, man.

We've only just begun, Carpenters. En Anya Dibble het ook de Trogs gespeeld. Give it to me. Voor ik kijk naar die volgende verkeersmonitor, is het Afrikaanse geluid van André Schwartz. Hey, ik wil je nooit weer zien. Nie. Lekker meer gezelschap, baie welkom indien jy pas ingeskakel het.

Sabine Tsipher, Liz Matron en Silver Threads en Golden Needles. Dit vir jou by Bosaf. Luister bykie na hierdie ene van Leon Ramsk, altyd lekker om op die speellijst, hè. Dit is een getiteld, Come With Me. Dit is waar oor alles gaan, hè.

0: Dis Bette Midler se weergawe van I Believe in Love. Jy luister na Bosveld 107.5 FM. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor kant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Mooi snit hierdie van Keep Moe Fire and Flame en net voor hom, Brendan Piper, vanaand sê ek net, ja, gevaarlik. 22 minute oor 12 by 107.5 FM, ek het nog lekker klanke vir my en jou. Maar, ek dink dis nou precies die rechte tyd vir nog so lekker stukkie ou goud. Van Crispy and St. Peter's, The Pied Piper.

Moesnet van Laura Branigan, Self-Control en Dire Straits, Calling Elvis. Heerlijke klanke en het tweede rij van mij en jou by Bosveld Stereo. Dis Dirk van der Westhuizen volgende aan die beurt met kinders van die warrelwind.

Dis lank van madness in our house. 25 minute voor 4. Ek gaan amper moet groet, maar daarom nog nie nou nie. Hier is klanke van Irene Louise van Wyk, voete juk.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Larger than life, daar is hy 4 minuten na 9, goeie naam van my Thinette, saam met jou tot so skyns voor 10 en altyd baie lekker om hier saam met jou te kan wees. En weer eens baie dankie vir allemaal wat deel neem het aan die musikale blokraai, dit maak het vir my lekker, so hou aan probeer, wie weet, daar is dit jou beurt volgende keer. Colonel Cruz is hier met Not Just Friends.

Daarna van Bok van Blerk, Bloedbroers, hier by Bosveld Stereo op hierdie donderdagavond. Die horlosie is pas by 11 uur verby. Ons gaan muziek luister nou, onder andere, van Pinar Lochner, Soveel Beloftes is die titel daarvan. Dan is daar Roxette, dat is Roy Orbison. Daar is Marmalade, Afrikaanse muziek van Jan Matthys. Maar ons gaan begin met hierdie enetjie. Dink jy ken hom baie goed en onthou hom baie goed. You are the greatest lover. Here is the group Love.

Is en bly daarom maar mooi, nee. Albano en Romina Powers, Andrea. Voor het muziek van Sunny, daar was Pinar Lochner. En ook How Do You Do van Roxette. Er is so 27 minute voor middernacht. As jy pas by ons aangesluit het, goeienaand. Baie welkom, op jy gaan baie lekker luister na die donderhand muziek hier by Bosband Stereo. Ons gaan begin nou met The Little Peggy March as I Will Follow Him. Daar is Afrikaanse muziek van Hugo Nieuwoud, die George Baker Selection, Ellie King saam met Miranda Lambert, en dan ook Jackie Lou en die Shires so bykie later. Hier is Little Peggy March by Bosband Stereo op hierdie donderdagavond.

Ja, daarom mooi daar een van Dani Botha, die baie, baie bekende Why Me Lord. Die oorlosie is bijna 7 minuten na middernacht. Met andere woorden, goeiemorgen op vrijdag die 3 juli van 2026. Nou, as vandag voorbij is en mens moet nooit die tyd omwens nie, dan is het natuurlijk naweek. Maar as jy nog wakker is, baie welkom, lekker saam luister. As jy wil lig af sit, sit die lig af, maar as jy wil slaap, nou ja, slaap rustig en rust lekker uit, is die laaste werksdag van die week vir sommige mense. As anhou is het oor die naweek ook werk. Maar lekker luister na die muziek van Bosveld Stereo op hierdie vroege vrijdagmorgen die 3 juli. Daar is muziek van Herman's Hermits waarna ons gaan luister en die baie mooi Timmy's Song van Nikos Ignatiades en sy orkest. Here's my come, here's my go. Here is Herman's Hermits.

Dit is muziek van Modern Talking, waar ons geluisterd het. Should I, Would I, Could I is die titel daarvan. En Afrikaanse muziek net voor het van Chanel van den Berg. Dit het nou tyd geword vir my om te groet op hierdie vroeg vrijdagmorgen. En ek gaan die microfoon en die warm stoel oorhandig aan Rudy van Deventer, wat met jou gaan wees tot 5:00 vanmorgen. Ek is weer terug, saterdag, ochend 5:00. En natuurlijk dan zondag ook, nee. Ek gaan afsluit met muziek van John Rock Prophet van die landere Afrikaanse muziek. Joan Osborne, Rocking Horse, PJ Cruz en dan ook Mark Bolan en T-Rex, I Love to Boogie. Van Willem groete, tot zaterdagmorgen. Ek hoop dat jou vrijdag baie, baie succesvol gaan wees en dat jy een wonderlijke naweek tegemoet gaan. Maak nou die heel beste van die vrijdag. Ek groet vir jou tot zaterdagochtend 5:00. Hier is John Rock Prophet en Debbie's I'm on fire.

Cass Elliot, make your own kind of music. Jy is ingeskakel by Bosveld, ek is Rudy van Deventer, en ek hier gaan verder met net die beste muziek, wie jou gunstelingstasie, stasie met die hart van goud. Renee Vrogge, just say hello, die Masina, I'm all right, en dan Wieke Prinsloo met my Eva, my Delilah.

Simon en Garfunkel wat hierdie uur afsluit, I Am A Rock. Ray Dillon, vanavond lig ons die dak, en Joan Jett en the Blackhearts, I Love Rock and Roll. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin hierdie nieuwe uur met Irene Cara's What a Feeling, Danny Smoke, Ijska Skyf en Chic met Le Freak.